0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de VS Iran nu opnieuw gaat aanvallen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
5: Volksgezondheid benadrukt wel dat er een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
4: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint nog vrij zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Amai, het is gebeurd. In 10 jaar heeft Sven nooit iets meegepakt van thuis. De kliekjes van thuis, de leftovers. En nu zie ik iets blinken in zilverpapier.
1: Ja, het was gisteren moederdag, hè? Ja.
0: Ik dacht het.
1: En ik heb uitgebreid gekookt voor mijn mama en mijn papa. Het was een supergezellige namiddag.
0: Het zag er zo uit op Instagram. Ja, och, Annie en André waren aan het blinken. Foto's,
1: ja, ja, ja. Maar het moet heel eerlijk zijn. Wij vieren zo feesten meestal niet op de dag zelf. Verjaardagen en zo. Nieuwjaar, kerstdag. We vieren altijd rond wanneer het uitkomt. Maar nu kon het. We hadden toch de coastwalk op zaterdag. Dus ik was in het land. Ik zei, mama, papa, kom iets eten. Lekker gezellig uitgebreid gekookt. En ik had 2 taarten gemaakt. Voor 4 mensen. Allee, dat is eigenlijk veel te veel taart. Dus ik had een ananastaart gemaakt. Met de bakmixen van Roger van Damme.
0: Oh.
1: Supergoed, zijn.
0: Dus je hebt dat mee in zilverpapier.
1: Ik heb de brownie staart mee naar hier.
0: Oh. Oh, dat kunnen we ook mee leven, hè, Sander.
2: Dat kunnen we mee leven.
1: Heel, heel lekker. Ja, de rest heb ik niet meegebracht. Die hebben ze mee naar huis genomen.
0: Ja.
1: Want ik had asperges gemaakt in een soort van... Een beetje een clam chowder. Ik weet niet of je dat kent. Dat heeft
0: wat?
1: Iets. Een clam chowder. Dat is iets
0: dat
1: wat...
0: kaas?
1: Nee. Dat is een soort van dikke soep eigenlijk. Tussen saus en soep. Je kan een beetje vergelijken met wat je ook bij volle vin zou krijgen. Of bij waterzooi. Ja. Maar ik had dat gemaakt met groene en witte asperges en aardappeltjes. En met kreeft. Oh, dat was echt super lekker.
0: Ja. Maar daar heb je niks van bij. Dat is niet erg.
1: Nee, want dat hebben ze meegenomen. Dat moest mama vandaag niet koken. Dus de overschot hebben ze allemaal mee naar huis. En de helft van de taart en wat overbleef staat hier.
0: Ja, maar pak jij nog ergens een mes of zo, Sven? Sander?
2: Ik ga dat regelen. We gaan dat vandaag nog proeven hier.
1: Maar hadden jullie ook moederkesdag thuis gevierd?
0: Ja, natuurlijk hadden wij moederkesdag thuis gevierd.
1: Bij jouw mama of bij jullie thuis?
0: Nee, mijn mama is toch op cruise?
1: Ah, ja.
0: Ja, op een handavrije cruise. Maar die komt pas morgen terug. Mijn papa was er wel. Die is even gekomen. Maar ik heb van alles gekregen natuurlijk. Het was moederdag. Ik werd in de watten gelegd met prachtige knutselwerkjes.
1: Ah, van die goed bedoelde brol zo.
0: Van die
1: eigenlijk.
0: Goed bedoelde brol niet. Maar ik heb het speciaal voor jullie meegenomen.
1: Zodat
0: jullie echt, dat jullie beseffen wat jullie missen als zijn de 2 mannen die zichzelf niet hebben voortgeplant.
3: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: vriend van Joe.
1: Heeft Tom het overigens ook gescoord met bloemen of parfum of pralines?
2: Nee. Doorgaans krijg ik wel altijd iets, dat is waar. Maar bloemen niet. Het is eigenlijk de schuld geweest van mijn dochter, zei Tom.
1: Waarom?
2: Ze waren met hun drie naar de Albert Heijn gegaan. En dan moet je toch eerst boodschappen doen en daarna pas kan je bloemen kopen.
1: Oké.
2: En er stond een hele lange rij. Ja. En Lou had geen zin om aan te schuiven.
1: Oh, wauw.
2: Dus heel veel mensen hebben, heel veel moeders hebben eigenlijk bloemen van de Albert Heijn gekregen. Wat perfect oké is, hè. Maar dus, ik kreeg al bloemen van de Albert Heijn, niet van een echte bloemenwinkel. En dan wouden ze ook nog niet aanschuiven. Okay, dus ik heb geen bloemen gehad. Niet erg, want ik heb andere cadeautjes gehad.
1: Wat heb je gekregen?
2: Ja, ik heb gekregen iets wat jij direct zou ophangen in je interieur. Ik heb een soort van gekleide tegel gekregen.
1: Ja.
2: Met daar een soort van vaasje aan, waar je zo gedroogde bloemen kan indoen.
1: Oh,
2: en het is een fluoroze.
1: Ja.
2: En je ziet, en Lou zei direct, je moet het wel echt ophangen, hè mama?
1: Ja.
2: Ja, ofwel, maar eigenlijk, je hebt tenminste een bont interieur. Zou jij het niet willen ophangen, Sven
1: Ornelis? Ja, Sander, je hebt ook een bont interieur.
2: Als je nu dit ziet, wat denk je dan? Dit is toch exact wat je je voorstelt bij Moederdag, hè?
1: Ik denk dan, hoe lief.
2: Ja,
1: is dat een mooi antwoord?
3: Hoe lief. Ik denk dan ook altijd, wat is dan zo de gemiddelde tijd dat je dit soort brol moet bijhouden?
1: Ja, maar
3: dan
1: zeg jij ook al brol.
2: Maar sorry, ik ga dit never ever wegdoen.
3: Weet
2: hè?
3: Je dat natuurlijk niet?
2: Maar
3: dan.
2: Ik ga dat denk ik buiten ophangen.
1: En weet je wat er dan gebeurt, Anke?
2: Nee, wat
1: er? Als je dan zo, als mijn mama nu op haar eind 70 een keer nog op zolder gesukkeld.
2: Ja.
1: En je gaat er dan zoeken, dan kom je dat soort dingen tegen.
2: En dan moet je
1: tegen.
2: Wenen.
1: Ja,
2: dan
1: van,
2: moet je wenen.
1: Van 60 jaar
2: wenen.
1: Geleden, zo gaat
2: En ik
1: dat.
2: Heb van Max een soort van plantje gekregen.
1: Ja?
2: Ja, zo een, ik moet zeggen, een
1: bloemetje?
2: Ja,
1: een
2: nee,
1: potje?
2: Maar dat zo, ik heb wel zo wat je in de Action kan kopen, dat het zo al zo, zoiets dat al in de oven geweest is, zo'n beeldhouwwerkje, dat je alleen moet verven.
1: Ja, maar dat heeft u toch mooi gedaan?
2: En daar zit dan zijn hoofdje,
1: in.
2: Is
1: ja.
2: dan zo het bloemetje tussen
1: ja, ja.
2: de blaadjes. En hij heeft ook nog een briefje moeten maken, want hij moest een hartje uitknippen.
1: Aha.
2: En dan moest hij drie kernwoorden om mij te beschrijven. Raast wat die kleine over mij gezegd
1: heeft. Zo ken ik er ook wel.
2: Zesjarige zoon, Max.
3: Chaos.
2: En mama is chaos, denk jij? Wat denk jij?
1: Ongefilterd.
2: Ongefilterd, wat denk jij?
3: Zoiets.
2: Nee. Jullie hebben duidelijk geen mensenkennis.
1: Nee, wat
2: mijn zoon heeft geschreven. Mijn mama is behulpzaam, slim en moedig.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: Joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Dit is
8: Joe 80s and 90s.

0: die twee mensen die op dat cruiseschip zaten, eraf ziet komen. Een cruiseschip, de Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. De mensen zijn weer in ons land, samen met 24 andere passagiers. Elijn uit Vilvoorde en Mark uit Gent zijn van boord gehaald in Tenerife. Dan met het vliegtuig gerepatrieerd naar Eindhoven. Daar zijn ze opgehaald door een voertuig van Defensie.
1: Oh.
0: Dat lees je dan. En naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. In een gespecialiseerde infectieeenheid. Dan denk ik aan al dat soort witte pakken, mensen met maskers. Werden ze dan uitgebreid gecheckt. Als de resultaten van alle tests negatief blijken, dan kunnen ze eindelijk naar huis om daar hun, hou je vast aan de takken van de bomen, quarantaineperiode van 6 weken te beleven. Dan denk je, ja, ik hoor dat allemaal niet graag.
2: Nog 6 weken vakantie.
0: Nee, dat hoor ik allemaal niet. Ja. En dan hoor je wel langs alle kanten de Steven van Gucht en zo zeggen van, het zal wel weer geen COVID worden, jongens, no panic. En toch, ik heb zo'n nare herinneringen aan die periode.
2: Ik vind dat echt leuk. Nadanoppes. Ik weet niet of jij dat hebt.
0: Is dat volledig verwerkt of wat? Is dat niet meer in je systeem?
2: Maar nee.
0: Tja.
2: Nee, ik heb ook echt nul schrik. Allee, bedoel, ook als jij dat nu zegt, het is geen enkele krul op mijn kop die dan denkt aan paniek. Ja, nee, ik kan echt niet meegaan in die. Stefan Gucht heeft het duidelijk gezegd van. Hetzelfde. Er is duidelijk een verschil tussen corona en Hanta.
0: I know, maar het is ooit gebeurd dat er een virus kwam. Misschien zal dit nu niet zijn, maar wij dachten dat het nooit zou gebeuren ons hele leven. Ooit was er toch zo'n serie op televisie, heette dat Cordon?
2: Nee.
0: Cordon
2: met vele baters.
0: Ik weet niet wat die zin, dat was.
3: Ontwerp.
0: Iedereen is hier tegen zijn goesting.
2: We zitten hier allemaal tegen ons
0: goesting. Ja, en je dacht, ja, dat is zo. Science fiction. Het is wel gebeurd jarenlang.
2: Ja, maar ik ben blij dat ik er nu mee bezig ben. Ik wens dat eigenlijk de rest van de mensheid ook toe om nu niet mee bezig te zijn.
0: Dat is goed. Maar in elk geval, laat ons hopen dat het inderdaad hierbij blijft en dat het niks wordt. Joe, 80's.

0: half zeven. Een tip voor een ongestoord leven.
1: Ja, eigenlijk een bedrijfstip. Als je een bedrijf hebt of je bent werknemer in een bedrijf waar zo van die glazen bokalen zijn om te vergaderen. Dat ben je hier toch ook.
2: Ah ja, glazen bokaal. Ah, je bedoelt eigenlijk, ja.
1: Ja, ik noem dat een bokaal. Maar ja, maar, dat is
2: een vergaderruimte met glas rond eigenlijk.
1: Exact. Ik moest zo onlangs bij Unizo zijn in Limburg. Ik moet daar een presentatie voor doen. En die hadden daar allemaal rode kabouters. Ik denk, waarom zijn er zoveel rode kabouters? En eigenlijk, als ze daar een meeting doen in een glazen bokaal en ze willen echt ongestoord kunnen vergaderen, dan zetten ze de rode kabouter buiten. Zodat
2: niemand mag binnenkomen. En
1: niemand mag gek doen aan het raam. En niemand mag zo toch even zo doen, zo van 1 minuutje. Heb je 1 minuutje? Zoals dat bij ons heel vaak is. Hè? Zo van, dat er toch een

0: Sven en Anke.
1: Het prijsbeest van de dag.
2: Maar het zijn eigenlijk heel veel prijsbeesten, want het is nog een paar weken afwachten en dan komt het WK voetbal er weer aan. Van 11 juni tot 19 juli, dat wordt in Amerika en in Mexico gespeeld. En de prijsbeesten van dat WK voetbal zijn nu al min of meer bekend. Oh. Dat worden misschien wel de Mexicaanse kinderen. Want de onderwijsminister daar in Mexico, Mario Delgado, die zegt, god, dat is zo'n uniek gebeuren bij ons in het land. Dat gaat voor feestelijkheden overal zorgen. Dan de scholen openhouden is misschien geen goed idee. Dus die overweegt nu om van 11 juni af al de scholen te laten sluiten. Eigenlijk zegt hij, de week ervoor misschien al, zegt hij misschien al op 5 juni kunnen we de scholen al dicht doen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden. Het is alsof de kinderen het zelf hebben beslist. Zeg maar. Alsof het kinderparlement heeft een voorstel mogen doen.
3: Oh, heerlijk.
2: We gaan dat toch wel moeten doen, zegt hij. Waardoor ze plotseling deze zomer 3 maanden schoolvakantie zouden krijgen in Mexico. Ik ga je het er niet voorstellen.
3: Oh ja, echt. Maar ben ik blij. Echt waar dat Zualdemir zich dat niet in haar hoofdje heeft gehaald om dat hier te doen. Stel, ik vind die 9 weken al eigenlijk verschrikkelijk te veel.
2: Sommige Mexicaanse deelstaten willen het plan echt tegenhouden. En ook niet alle ouders vinden het fijn. Ook niet in Mexico, want die zeggen, nu moeten wij een extra maand opvang regelen. Dat kan nu toch niet.
3: Ja.
2: Leerkrachten vrezen dat weer dat leerlingen minder goed zullen bijleren.
3: Absoluut.
2: Zeker omdat privéscholen gewoon doorgaan en de openbare scholen niet. Dat zou de kloof tussen de kinderen nog vergroten. De Mexicaanse president roept op tot kalmte en noemt het voorlopig nog een voorstel. Hij zegt, het is de

0: nog niet door. Dus ik weet niet wat het gaat worden. Maar ik vind het wel een goed verhaal. Zeg. Ik zou het als kind wel geweldig gevonden.
1: Ja. Vooral als kind, als je dan niet van voetbal houdt. Ja. Je gewoon een maand niks doen.
2: Ja. Laat die anderen maar binnen zitten. Oh, die stomme voetbal kijken. Wij zitten buiten te ravotten. Nee, dat is echt verschrikkelijk.

0: goed gezind na een druk gevuld weekend. Amai. We waren inderdaad met de Coastwalk de hele zaterdag aan de kust. En je had vrijdagavond ook nog het Moetis-event.
1: Ja.
0: 400 dolgekke dames samen.
1: Ja.
0: Het was heel leuk geweest.
1: Dat was fantastisch. Ja. We gaan het sowieso opnieuw doen.
0: Okay.
1: Het was tof. Iedereen heeft zo hard zitten lachen. Het was echt dikke, dikke fun. Och, we hebben ons zo goed geamuseerd. Heel grappig. Iedereen had ook iets van de collectie aan, van de JBC-collectie.
0: Is dat?
1: Ja. Het was, want dat standje stond daar ook, maar dat had geen succes, want iedereen had al alle merchandising.
0: Oh, wow.
1: En heel grappig, op de Coastwalk ook. Iedereen had onze Moetis pet op van de vrouwen.
0: Allee, ja. Tof.
1: Trouwens, vandaag weer een nieuwe aflevering online van de podcast, de Moetis. En ik heb iets nieuws geleerd. Ik heb een nieuw woordje geleerd. Jullie kennen het niet. Zeker van. En sinds ik het woordje ken, ga ik er veel liefdevoller mee om. Het gaat eigenlijk over de foepa.
0: De wat?
1: Ja. De foepa. De foepa.
0: Heeft er iets met foepa?
1: De foepa. De foepa staat eigenlijk voor fat upper pubic area. Dus eigenlijk, ik heb vandaag een hoge jeans aan. En als ik dan zo een beetje vooruit zit, dan lijkt het alsof ik terug 5 maanden zwanger ben. En het is dat. Het is eigenlijk zo boven de schaamstreek, dat stukje pens. Ja. Dat je altijd je dikke vette pens noemt.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat zo het foepatje. Zo de vetophoping boven de schaamstreek. Zo, dat zo'n beetje, ja, je moet dat koesteren. Je kan er een beetje over wrijven.
0: Koesteren. Zeg nog eens een keer.
1: De foepa. Fupa.
0: Hebben mannen en vrouwen hebben het alle twee.
1: Ja.
0: Een bierbuik.
1: Ja, bierbuik of voepatje, dat klinkt zo van alsof je het graag bij je hebt. Hè?
0: Ja,
1: alsof je geen goesting hebt om het weg te trainen op het moment je weet dat het foepa heet.
0: Allee.
1: Dus koester je foepa en luister naar de Moetis.
2: Dit is Joe, Sven en Anke.

0: serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi.
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. En dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
11: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
10: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
12: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
10: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media-platform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben, is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
13: Alles of niks. In de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
10: Mechelen staat laatste wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het 2e jaar op rij en de 29ste keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: ochtend van Joe.
1: Ja jongens, na al die jaren van monogaam samen zijn, is het er toch eens van gekomen. Ja, je kent dat, hè. Een bloedhete dag. Een drankje of twee erbij. Drie, vier. Ja, dan kan het natuurlijk als alles uit de hand lopen. We weten allemaal hoe dat gaat. En ik geef het toe, bij mij is het uit de hand gelopen. Ik ben vreemd gegaan zaterdag tussen 12 en 6.
2: Ja, wat lag ook
1: aan. Zat ik in een hok met Tom de Kok.
2: Ja, het lag aan de kok, hè. Ja.
1: Ah, kijk, ja, ja, ja, ja, ja, voilà, voilà. Maar weet je, ik heb het gehad. En het is goed geweest. Nu kan ik weer een tijd terug verder met jou eigenlijk. Ja. Ja, het was proper om het te doen. Maar het was voor het goede doen natuurlijk. Want jullie deden mee aan de Coastwalk. Onze partners Sven Ornelis en Rani de Koning. Het is wel heel grappig, want Rani die heeft de volle 10 kilometer gedaan. En die deed daar bijna net zo lang over als Sven Ornelis die 42 kilometer deed. We hebben jullie zitten ja, aan te moedigen. Maar het was, ja, je vond het heel leuk om te doen, hè, Sven?
2: Ja, ja, ja, maar
1: het
2: is wel nauwelijks overdreven. Want je zegt, want iedereen stond te wachten op Rani. Die, kwam, maar die heeft het waarschijnlijk gezellig, gezapig aangepakt. Die heeft zeker veel praatjes met luisteraars gedaan. Ik ook wel, hoor. Maar als
1: je hebt mensen toch niet, jij toch niet onbeleefd geweest tegen mensen van... doorslak, ik moet hier mijn timing halen.
2: Net niet, maar als er op een bepaald moment mensen een selfie kwamen maken, want dat gebeurt dan wel, dan zei ik, wel al wandelend, hè. Ik ben niet blijven staan voor de selfie, dus die moesten daar wel mee. Ja, ik ging wel aan een lekker tempo en mijn gezelschap vond het ook op het randje, want er was een groepje dat mee was en ja, het was wel leuk.
1: Ik heb al met jou gewandeld, jij bent echt geschift, dat is echt crazy. En we hadden allemaal mopjes voorzien en we hadden ook echt het Rode Kruis op jou afgestuurd. Het was precies of jij het Rode Kruis moest reanimeren in plaats van andersom.
2: Die twee dames moesten de 500 meter volgen, want die hebben mij zo gezegd overvallen onderweg, midden in de trein. Het is echt waar, Sander. En dan moesten ze mij naar de ambulance brengen. Ja. Maar zo waren we nog maar 200 meter aan het wandelen. En die ene vrouw van de ambulance...
1: Dat was aan het hijgen.
2: Rustig, rustig, zei die. Ik dacht, die krijgt hier een hartaanval. Nee, maar het was leuk georganiseerd. Het was ook de stukken die ik gehoord heb van jullie show was heel fijn om te volgen. Met prachtige beelden ook, met drones en zo. En het was ook een supergoeie organisatie, die Coastwalk. Als je er ooit eens kan aan deelnemen. Het is toch iets anders dan een andere wandeltocht, omdat je die Belgische kust, je mag zeggen wat je wil, maar die ziet er fantastisch uit. Het was super. En de mensen zijn allemaal zo vriendelijk. En we hadden het weer mee. Die bevoorrading onderweg is super goed georganiseerd met heel veel vrijwilligers die daar zeer sympathiek staan op te wachten. Nee, echt leuk. Ik ga volgend jaar ook echt weer meedoen. Ik vermoed dat ik dan wel ga proberen om de 60 kilometer te doen.
1: Ja, maar ik wil trouwens nog iedereen bedanken voor die nu allemaal berichtjes en foto's zitten door te sturen. Ook die selfies van jou onderweg zijn mensen nu aan het doorsturen.
2: Dat is heel tof, heel lief.
1: Maar alsjeblieft geen foto's meer doorsturen van uw voeten, jongens. We krijgen allemaal foto's binnen van rood opengeprikte blaren.
2: Ja, dat,
1: die,
2: moet,
1: die komen hier extra groot binnen. Hè. Hier, wij zien dat niet op gsm-formaat. Hè. Dat is afschuwelijk lelijk om te zien.
2: Ja,
1: hoe zit het met jouw voeten trouwens, Sven?
2: Mijn voeten zijn intact, moet ik wel zeggen. Maar dat is omdat ik natuurlijk getrainde voeten heb. Hè. Als ik een jaar geleden begon te wandelen, had ik ook wel last. Maar ja, mijn schoenen zijn ingelopen. Ik heb niks van last aan voeten. Ik heb wel, moet ik zeggen... Omdat 42 kilometer is wel een flinke inspanning. En in die duinen, in dat mulle zand, op een bepaald moment was een stuk waar je echt allemaal samenkwam. Met echte heuvels in die duinen, maar echt stevig naar boven. Aan een traag tempo in dat mulle zand. Ik heb wel zo wat, mijn boven, mijn dijen wel zo wat. Dat voel ik wel echt.
1: Dat is goed.
2: En mijn onderrug voel ik ook wel wat. Maar weet je wat we daarover gaan doen? Fred is een fantastische kinesist. En die begeleidt ook veel mensen. Want veel van onze luisteraars doen wel eens de 10 miles. Of doen wel dit soort dingen. Dat soort wandelen. Sommige zotten doen de dodentocht. Wat moet je dan doen de dagen nadien, na zo'n stevige inspanning? Ook als je een keer nooit wandelt met de familie in Dardenne een lange
1: wandeling. Of je gaat eens met de fiets naar een crèmerie. We denken zo 4 dorpen verder.

0: een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go Plus.
4: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
11: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
13: Dit is
14: Joe.
13: Joe, eat is

0: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
1: Ja, het is ook wel een beetje een hype. Hè. Je hebt die Coastwalk, 16.000 mensen. Een beetje daarvoor was er nog de 10 miles, waar ook heel veel mensen willen aan deelnemen. Het was door Hasselt, doe jij dan bijvoorbeeld wel eens mee. Je hebt de 20 kilometer van Brussel. Ja. Dat soort dingen zijn heel populair geworden de laatste jaren. Met name bij mensen zo in onze doelgroep, in onze leeftijdscategorie. Mensen die daarom ook niet per se het hele jaar door hard aan het sporten zijn, doen dan daar ook eens aan mee. Met alle gevolgen van dien.
2: Ja, want je traint wel, maar op het moment zelf, dan smijt je jezelf toch nog 200% extra.
1: Ja.
2: Je voelt dat de dag nadien. Maar goed, er zijn ook mensen die nooit meedoen aan zoiets. Die dan wel zo na zo'n hele herfst, winter, lenteperiode in de zomer denken, we gaan eens naar een soort van crèmerie fietsen, vier dorpen verder.
1: Ja, ja.
2: En ja,
1: dat is nooit goed.
2: Zadelpijn, overal spierpijn. Wat moet je dan doen de dag nadien?
1: Frederik Nijs is kinesist en sportcoach. Goedemorgen, dag Frederik.
3: Goedemorgen,
1: Ben en Anke. Ja, hè, zo'n grote inspanning en de dag nadien de onderrug bijvoorbeeld die wat meer voelt, de dijen enzovoort. Wat is de beste manier om daarmee om te gaan, Fred?
3: Ja, het is echt iets klassiek. Hè. Je komt het zo vaak tegen, zeker bij mij in de praktijk. Mensen doen voor het eerst een zwaardere inspanning en dan de dag nadien lopen ze kreupel. Maar het beste wat je kan doen is eigenlijk letterlijk bewegen.
2: Okay.
3: Met mate, wat betekent dat? Op een zeer rustig tempo gaan wandelen. Niet te ver, 5-6 kilometer. Die benen zo'n beetje losschudden en stretchen. En daarnaast vooral zorgen dat je je vochtbalans terug op orde krijgt. En gezond eten, evenwichtig eten. Daarvoor niet fancy met shakes en supplementen en zo. Maar gewoon jouw groentjes terug binnen hebben en een beetje proteïne. En dan ga ik je er wel snel van af.
1: Ja, maar is dat voor alles wat je dan hebt? Want stijfheid, dat is één ding. Maar zo bijvoorbeeld de rug. Ik heb nooit last van mijn rug. Maar er waren heel stevige hellingen bij in de duinen en zo. Gaat dat ook vanzelf over met veel water drinken en bloemkool en selder eten?
3: Selder, dat weet ik niet. Nee. Dat gaat weg, zeker. Maar je mag niet vergeten, je hebt in mul zand gewandeld. Jouw andere wandelingen zijn op gewoon oneffen terrein, maar niet het mulle zand. En dat is voor jouw lichaam gewoon een super zware inspanning. Die buik- en rugspieren activeren die je anders nooit activeert. En dat is eigenlijk waarom je daar vandaag meer last van hebt. Maar ook vandaag rustig gaan wandelen, stretchen. En dan gaat je rugpijn ook beter nog.
1: Ja. Zij, weet je wat ook nog iets raars is, Anke? Ik heb je dat niet verteld.
2: Wat
1: maar je denkt dan, je doet dan mee aan zo'n coastwalk. Mm. Je ziet dan dat je die dag ongeveer 3000 calorieën hebt verbrand. Want ja, je hebt 60.000, 70.000 stappen gezet. Hangt er vanaf hoe groot je stappen zijn. Dus ja, dan denk je, ik heb verbrand. En ik heb niet, ik heb de bevoorrading wel meegepikt. Maar ja, ik heb nooit 3000 calorieën naar binnen gespeeld. Zeker niet. En dan merk ik de volgende dag op de weegschaal. Wat denk je dan dat ik het merk?
2: Ja, ik hoop afgevallen, want anders zet je een stommerik. Waarom zou je dat dan doen?
1: Bijgekomen. Je weegt meer.
2: Maar is dat al meteen spier of wat? Dat kan toch niet?
1: Frederik, wat is dat eigenlijk dat je dan ziet op de weegschaal?
3: Dat is vocht. Spieren die vermoeid zijn, die gaan kleine scheurtjes krijgen, die gaan meer vocht ophouden. En dat maakt eigenlijk dat je een beetje zwaarder bent op de weegschaal. Maar ik wil ook wel afraden om je elke dag te wegen. Dat is eigenlijk echt niet nodig en ook niet gezond.
1: Nee, ik weet het wel. En later komt dat er wel weer snel vanaf. Hè, dus dat lukt dan ook wel. Maar ook het raar, dan zou je durven denken, als dat allemaal vocht is, dan denk je, niet te veel drinken. En dat is helemaal dom, hè, Frederik?
3: Je moet echt drinken. En zeker afgelopen weekend was het goed weer. Je wandelt ook lang, hè, 42 kilometer. Je bent best wel een aantal uur bezig. Je lichaam heeft vocht nodig. En elektrolyten en andere voedingsstoffen. Dus eten, drinken is eigenlijk cruciaal tijdens een sporting.
2: Moraal van het verhaal eigenlijk, doe het niet.
1: Ja, nee, dat is helemaal niet waar.
2: Je komt dikker terug naar die 42 kilometer en nul zand zitten lopen. Nee. Sorry, maar
3: ik vind het moraal van het verhaal is belangrijk is dat je gewoon beweegt. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn.
1: Nee, daar heb je gelijk.
3: En dat is momenteel wel een beetje scheef aan het gooien. Dus ik vind het wel belangrijk dat ook je het vernauwt.
1: Ja, dat niet zo is in een heel jaar niks doen en dan plotseling een marathon willen doen. Nee.
2: Een beetje constant fietsen en dan een aperolletje in het zonnetje. Voilà.
0: Dit is Joe.

0: daar gaan we weer. Het is een kort cijfer, Anke.
1: Ja.
0: Je ziet dat er maar eentje tevoorschijn komt. En wat wordt het? De
1: zes.
0: Voilà,
1: zes, ja. Of zes iets.
0: Nee, zes minuten.
1: Dat is het. Zes minuten.
0: Ja. Zes minuten, dat is het. Ja, dit is ons dagelijkse spelletje waar steeds meer mensen graag aan meedoen om te achterhalen in jouw plaats sneller te zijn dan jij, om te weten waarover het gaat.
1: Ja.
0: Zes minuten heeft de gemiddelde mens nodig om dit klaar te spelen.
1: Oh.
0: Zes minuten heeft de gemiddelde mens nodig om dit klaar te spelen.
1: Rrr. Rrr. Zes minuten naar het hoogste
0: punt. Het is niet
1: het is
0: meer van... Het is meer dat van...
1: Is het leuk? Als die zes minuten gehaald zijn?
0: Ja, ik denk dat je er nauwelijks zelf bewust van bent, van die zes minuten. Maar het is wel een dingetje dat je denkt, goh, zes minuten zeg, jongen.
1: Wie is de rapste van ons team? Of is dat niet mijn rap zijn?
0: Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken, omdat de meeste mensen zich daar niet bewust van zijn, denk ik. Maar denk je dat ik sneller ben dan Anke?
1: Ja? Ja?
0: Ja.
1: Gaat Sven sneller zijn dan ik?
0: Ja,
1: en is dat een belediging voor Sven?
0: Nee.
1: Voor mij.
2: Het is geen belediging, het is
0: een nuchtere vaststelling.
2: Ja, een vaststelling. Ja.
1: Maar zes minuten om wakker te worden?
0: Nee, dat is niet.
1: Zodat je echt zo ogen open doet.
0: Nee, maar ik vind wel ergens de juiste richting aan het...
1: Te bekomen van een paniekaanval?
0: Nee.
1: Te bekomen van
0: van wat?
1: Ja, van iets bekomen.
0: Van
1: het is, iets, is het iets wat je dagelijks overkomt?
0: Ja, zeker.
1: Echt?
0: Meermaals.
1: Maar is het niet leuk dan?
0: Ja, het is wel leuk, maar je bent er niet bewust van dat het zo'n impact heeft. Dat het echt zes minuten duurt voordat je...
1: Oh, is het zo'n zes minuten eer je zo afgeleid bent en dan terug zo terug geconcentreerd
0: je
1: bent?
0: Je zit heel dicht. Het is heel, heel, heel, heel, heel

0: vandaag 6 ja. minuten hebben we hiervoor nodig gemiddeld.
1: Ja, 6 minuten. Heel veel mensen. Ik ga meteen het topantwoord serveren. Naar het toilet gaan. Naar het groot toilet gaan.
0: Nee.
1: Ik vind dat wel heel lang, 6 minuten.
0: Maar het groot toilet vind ik dat eigenlijk nou redelijk gemiddeld.
1: Echt?
0: Eigenlijk. Ja.
1: Dus dat zo lang bij jou?
0: Nee, niet altijd, maar ik had me wel eens. Ik vind het geen raar cijfer.
1: Oh,
0: voor,
1: bij mij zit dat klaar en dat is direct gepasseerd.
0: Ja, maar laten we dat onderwerp eigenlijk gewoon meteen links laten. Je zat veel dichter dan net al.
1: Oké. Ja, 6 minuten om in slaap te vallen?
0: Nee. Nee, maar ik zei...
1: Ik zei daar straks van...
0: Concentratie.
1: Concentratie, dat je eruit bent gehaald en dat het dan 6 minuten duurt.
0: Voor die terugkomt.
1: Ja, maar niemand is verder gegaan.
0: Nee,
1: daarop.
0: Verder gegaan.
1: Iedereen stuurt totaal andere dingen. 6 minuten om je pc...

0: Is, er is hier en daar in bepaalde studies, maar dit is een studie van de KU Leuven, maar in andere studies wordt er zelfs gesproken over 20 minuten na het kijken aan je gsm onweer.
1: Maar daarom, ik ben nooit meer geconcentreerd, omdat ik de hele tijd op mijn gsm zit te kijken.
0: Er zijn wel wat andere redenen ook.
1: Maar nee.
0: Ik zal niet alleen aan de gsm
1: liggen. Nee, ik meen
0: het. Niet, maar het helpt niemand. Het helpt niemand. Ja. Allemaal zijn we afgeleid. En wij staan hier ook, mensen zeggen dat soms, je bent constant op je gsm bezig in beeld. Dat komt natuurlijk ook omdat daar ook berichten op binnenkomen. Ja. Bijvoorbeeld dat hele verhaal van, van dat cijfer met de uitleg bekijk ik nu op mijn smartphone. Ja. Dus ja, wij hebben die constant nodig of wij posten iets op social media. Maar wat kunnen we daaraan doen? En zijn we daar schuldig eigenlijk? En hoe kunnen we dat vermijden? Zometeen hebben we een expert aan de lijn.
2: Vanavond bij VTM heeft Dina een verrassende boodschap voor de kandidaten in huis gemaakt. En bij VTM 2 komt de nachtmerrie van elke ouder uit in de nieuwe reeks All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
4: Abdij. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Joe 80s en 90s.

0: van de dag.
1: Ik zeg goedemorgen aan Mariek van der Nabelen, hoofddocent digitale cultuur aan de Universiteit Gent en communicatie-expert. Goedemorgen Mariek, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Na elke smartphone-check heb je 6 minuten tijd nodig, volgens sommige onderzoeken, volgens anderen meer, om je weer opnieuw te concentreren. Verdomme, dan zijn wij toch de hele dag niet geconcentreerd.
2: Ja, dat klopt wel een beetje, want het is natuurlijk niet alleen de smartphone, het is ook die laptop die voortdurend teamsberichten en e-mails op je afvuurt. En we leven eigenlijk in een wereld die vol met digitale prikkels zit. En het is moeilijk om aan die prikkels te weerstaan, maar elke keer wanneer ze onze aandacht kapen, hebben we ook een stukje verlies van onze concentratie en van onze aandacht. En dat kan natuurlijk optellen als je met heel veel van die digitale afleiders rond je zit.
3: Soms denk ik, hoe overleefden wij vroeger? Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben soms ook in de ochtendshow afgeleid, omdat ik dan ineens een berichtje krijg van mijn man, waarin zo echt zo dringend van, waar ligt dat? Ik heb dat nodig voor de kinderen voor school.
1: Ja, vroeger vond je het wel of deed je iets anders
3: die
1: aan?
3: Die dingen gebeurden vroeger ook, maar nu is iedereen heel het hup, direct een berichtje, of mijn mama stuurt iets waarvan ik denk, oei shit, terwijl ik dan eigenlijk moet werken, zit mijn hoofd de hele tijd te denken aan dat bericht. Is het dat eigenlijk waardoor wij zo de hele tijd afgeleid zijn?
2: Wel ja, en ik denk dat je eigenlijk de nagel op de kop slaat. Het zijn natuurlijk ook hele handige technologieën. We vinden ze heel fijn, omdat ze eigenlijk ons ook wel heel veel instrumenteel helpen. Maar doordat altijd die prikkels binnenkomen, blijf je eigenlijk ook een beetje in al je rollen aanstaan. Hè. Je bent aan het werken en toch opeens word je in je partnerrol of in je moederrol gezet. En dat is wel cognitief belastend.
1: Mm-hmm. Kan dat ook leiden, kan dat ook zijn gevolgen hebben op het werk, eigenlijk op de manier op je presteert en op scholen en zo, moet dat toch ook zijn impact hebben, hè?
2: Ja, zeker en vast. Dus er is, elke keer als je eigenlijk afgeleid wordt, dan heb je eigenlijk een kost die dat je daar cognitief voor betaalt. Omdat je eigenlijk verzamel je informatie in je werkgeheugen wanneer je met een complexe taak bezig bent. Je bent bijvoorbeeld aan het studeren. Je zet leerstof klaar in je werkgeheugen. Ja. Maar nog voor het naar je lange termijn geheugen gaat, komt er die digitale prikkel binnen. En in plaats van met die leerstof bezig te zijn, begin je opeens commentaar. En likes te geven op social media content. Yeah. En als je dan terugkeert naar je lesmateriaal, ja, dan ben je letterlijk kwijt wat er in je werkgeheugen zat. Ja. En dan moet je daar dus opnieuw aan beginnen, dus dat kost extra tijd. Je wordt ook, je maakt ook gemakkelijker fouten. Dus het is echt nefast voor onze aandacht en onze concentratie.
3: Ja, dikwijls ook andersom. Dan wil je iets opzoeken voor het werk en beland je toch weer op die socials of whatever. Weet je niet meer wat je moest opzoeken. En die tips, hè, want ik heb al zo vaak tips gehoord om daar paal en perk aan te stellen. Ik vergeet ze altijd. Kan je ze nog eens geven even voor degene?
1: Jans was aan het opzoeken, maar toen kreeg ik zijn berichtje van thuis.
3: Maar zo gaat
1: over
3: dat.
1: Over de boterhammendoos. Ja, ja. Dus.
3: Zo gaat dat.
1: Welke tips zijn echt effectief, Mariek?
2: Ja. Ik denk de belangrijkste tip is, ken jezelf. Dus weet waar je zelf door afgeleid bent en wat dat voor jou de verleiding is. En probeer die weg te werken. En dan bedoel ik ook echt fysiek. Als je moeite hebt om van de koekjes te blijven, dan is de beste oplossing geen koekjes kopen. Zo is het ook met digitale afleiders. Haal die social media apps tijdelijk van je telefoon als je examens moet doen. Zorg dat je er niet aan kan op je laptop. Zet daar een blokker op. Daarnaast denk ik ook accountability buddies. Samen studeren, samen in een studieruimte kruipen, zodanig dat er toch een soort van wakend oog is over wat je aan het doen bent. Technologie breaks inplannen, dus dat je ook weet van ik moet nu niet toegeven aan die verleiding, want binnen 20 minuten mag ik toegeven aan die verleiding. En dan ook die break echt soort van ritueel openen, maar ook ritueel afronden. Van oké, nu ben ik verzadigd, nu is het klaar, nu kan ik er weer een uur of twee uur tegen. En toch ook misschien al in de mate van het mogelijke, zeker voor studenten die veel op hun laptop werken, zoveel mogelijk proberen downloaden, dat je niet online moet werken. Want ja, dan kan je gewoon de stap om een extra tabblad te openen en weer iets te beginnen doen.
1: Afprinten.
2: En dus download je playlist.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: Dat zijn hardcore maatregelen, maar...
1: Zeer goede tips, vind ik het.
3: Ik vind het heel goede tips. Ja, doe jij die dan zelf ook, want jij bent hoofddocent digitale cultuur. Doe je dat dan zelf ook zo? Of heb je zoiets... Ja, nee, ik kan dat niet, want ja, natuurlijk is dat mijn vakdomein. Ik moet de hele tijd online staan en aanstaan.
2: Nee, ik doe dat zeker en vast ook. Ik heb een website recent ontdekt, Focusmate, waarbij dat je eigenlijk een accountability buddy aan de andere kant van de wereld krijgt. En dus je opent eigenlijk een videoverbinding met iemand die ook geconcentreerd werk moet doen.
3: Oh.
2: En zo ben je het wakend oog voor elkaar. Oh. Om, ja, dus ik gebruik ook echt zo'n toepassingen.
3: En hoe heet die website voor mensen die nu ook een buddy willen aan de andere?
2: Dit is nu Focusmate, maar er zullen zeker alternatieven zijn.
1: Focusmate.
2: Maar ja.
1: Tenzij dat dan precies uw type blijkt te zijn. Dat je begint te flirten online met iemand anders.
3: Ja.
1: Ook niet uit. Goeie tips allemaal. Ik doe dat bijvoorbeeld in de auto. Als ik niet aan mijn gsm kan, dan moet je het in de auto echt wel doen om veilig te rijden. Als die op CarPlay, dan ben je er ook echt van weg. Dat is echt de beste
3: manier. En weet je wat ook wat de allerbeste manier is?
1: Dat is?
3: Per ongeluk gsm thuis vergeten. Ik had dat gisteravond. Ja, dan dacht ik, ik zat op terras en ik dacht, wat moet ik nu doen? Heerlijk.
1: Kijk, je kan het bewust vergeten ook. Dankjewel Mariek van Mabelen voor je uitleg. Fijne dag.
2: Bye.
0: Spin and Anger.
4: Good times.
0: Great music.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in Haarlem. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
3: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen, opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
3: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
6: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
3: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Het zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidrama-serie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Maarten Brex, goedemorgen. Dag Maarten.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we hadden gedacht dat we misschien al vandaag zouden kunnen bellen met een of ander ding dat beslist zou zijn in de Jupiler Pro League. En ik had daar ook na de wedstrijd van Club Brugge, want die was eerst. Union moest daarna spelen, ook wel al stiekem een klein beetje rare hoop. Maar ja, ja nee, met dit Union moet je ook niet te hard gaan hopen. Hè. Ze blijven aan elkaar gewaagd.
1: Nee, inderdaad. Dat moet je ze wel nageven. Dat ze onder druk en met een aantal spelers die geschorst waren, toch ook dat ze gewoon hun job weer doen. Dat is echt Union, hun job doen. Je gaat er niet naartoe om een plezierige voetbalavond te beleven, maar ze zetten wel altijd een resultaat neer en daar moet je toch respect voor hebben. Ze staan nog altijd maar op één punt van Club Brugge. Met inderdaad zondag die titelmatch, zoals het nu toch geïnterpreteerd wordt, op club. En donderdag al, toch ook nog altijd een beetje raar, midden in de playoffs, die bekerfinale tegen Anderlecht.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, als ze winnen, zou dat een enorme boost kunnen geven, maar anderzijds is het ook geen groot cadeau om zo'n een match waar het alles of niks is te moeten spelen voor een ander match, waar het niet alles of niks is, maar waar het wel bijna zo kan kantelen eigenlijk, hè?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze die match van zondag op club de belangrijkste vinden. Zeker omdat ze weten dat ze daar moeten winnen. Dus dat is voor hen volgens mij primair. En ze hebben eerder al bewezen dat zij sterker zijn dan Anderlecht. Weliswaar in de competitie, in één wedstrijd, zo'n bekerfinale weet je natuurlijk nooit. Maar in principe, dat heeft Union toch al meerdere keren laten zien. Ook weer in deze playoffs hebben zij een beter elftal dan Anderlecht. En zijn zij de favoriet in die bekerfinale. Dus ik ga niet zeggen dat ze die match er even gaan bijpakken, zeker niet. Maar ik denk dat voor hen primair toch die match is op Club Brugge van nu zondag.
0: Ja, dat wordt zo een soort. Het is nog niet helemaal beslist stel dat Club wint. En anderzijds ook niet dat zij zouden winnen. Maar het doet wel een beetje denken aan wat ik gisteravond ben veel te laat gaan slapen. Want er was de Classico Barcelona. Ja. Maar dat was wel uniek. Hè. Ik zag ook beelden dan van de feestende mensen in Barcelona. Dat je in je eigen stadion, dat je daarin slaagt. Dus voor het eerst denk ik in de geschiedenis om in een Classico kampioen te worden met zo'n verschil met Madrid. Ja, wadden, dat was wel wat, hè?
1: Ja, het was uniek, zeker omdat het stadion voor het eerst voor zo'n Classico thuis ook echt helemaal af was. Hè. Er zijn renovaties geweest, zoals je weet. Dus alleen al vooraf was het indrukwekkend met al die tyfo's om de supporters uit hun dak te zien gaan. En die wedstrijd hebben ze uiteindelijk ook redelijk eenvoudig gewonnen tegen Real Madrid en Courtois, die dus zijn seizoen gaat afsluiten zonder prijs. Dat is hij niet gewend, tenzij hij natuurlijk nog wereldkampioen wordt met de Rode Duivel.
0: En wel, dat zit er nu ook aan te komen. Hè.
2: Dat zit er zeker aan te komen, ja.
0: Dat is nog een maand, hè? Eén maand en dan beginnen we eraan, hè? Toch?
1: Ja, inderdaad. En ik weet niet of je gisteren Leandro Trossard gezien hebt, die toch weer beslissend was voor Arsenal in de titelstrijd in Engeland. Die gaat ook naar de finale van de Champions League. Dus als er nu één Belg is die echt de tijd van zijn leven heeft en ook in die vorm naar het WK zal afzakken, dan is het wel Trossard. Doku is goed. Lukaku, die heeft eigenlijk nog maar één doel dit seizoen. En dat is dat WK, dat voor hem echt primair is. Met waarschijnlijk ook een nieuwe club na dat WK. Dus als we die drie in het gareel kunnen krijgen en in vorm kunnen krijgen met ook De Bruyne en zijn last dance waarschijnlijk, ja, dan kunnen we toch weer iets gaan verwachten van die Rode Duivel.
0: Wow, dat vind ik wel.
2: Die twee van mij die zijn er niet zo mee bezig, maar die twee van jou, die twee zonen van jou, Maarten, zijn die zo bezig met dat WK? Is dat zo...
1: Voor zo stelt alleen wielrennen. Hij kijkt naar wielervlogs van Bas Tietema en zo en die speelt hij dan na met miniatuurrennertjes, maar voetbal... Dat interesseert hem minder. Okay. En die kleinste die is alleen maar bezig met Playmobil. Dus.
2: Maar ik dacht misschien ben jij zo een papa die in plaats van boekjes voorleest, zo misschien zo vertelt over Mexico 86. Hè, en dat is ons
1: sprookjes. Nee, zeker niet.
2: Dat doe jij niet.
1: Ik faciliteer alleen maar. Zoals wat heel veel ouders nu herkennen waarschijnlijk, speelgoed dat is blijven buiten liggen en nu helemaal nat is door de regen afgelopen nacht. En dat naar binnen brengen, afgelopen.
2: Ik heb dat gisteravond nog gedaan. Echt. Normaal doe ik het ook niet, maar ik heb geleerd van de vorige drash die over ons heen gekomen is. Enfin.
1: Okay, voilà. You live, you learn.

0: Oh, als je nog niet vroeg wakker was, heb je het niet meegemaakt. Anke is tevoorschijn gekomen in de studio met wat sommige mensen de goedbedoelde, zelfgeknutselde brol noemen. En anderen zeggen, oh, dat is het mooiste wat je kan krijgen.
1: Jullie hebben dat allebei brol genoemd, Sven en Sander.
0: Maar wel met de glimlach. Hè,
1: het is met liefde gemaakt.
0: Kijk, cute. Hè? De moederdagcadeautjes van de kinderen.
1: Allemaal zelfgeknutselde, gekleide, geverfde prullaria, waar ik echt heel blij mee ben.
0: Nu zeg jij zelf prullaria, ik ben blij dat je meedoet.
1: Moet ik het zeggen? Interieurartikelen?
0: Interieurartikelen vind ik ook wel
1: heel
0: opgegrepen.
1: Het is een plantje, een gekleid plantje en een gekleide tegel met daarin een vaasje met gedroogde bloemen. Ik ga het zeker ergens ophangen en ik ga het nooit weggooien.
0: En ik zag ook beelden op je social media dat de kinderen op de kooptuur nog verrast hebben met een ontbijt op bed.
1: Och jongens,
0: oh,
1: toch.
0: Een mooie dag.
1: Dat is ook waar elke mama van droomt, dat je je ogen open doet en dat iemand daar al met twee spiegeleieren staat. En dan echt komkommer, tomaat. Ja. Echt, binnen de 2 minuten zat ik al helemaal wow.
0: En zo mooi gestart. Ja. Dat die twee Picasso's van jou die prachtige kunstwerken hebben gemaakt.
1: Ja?
0: Dat die twee Peter Goossens van jou het ontbijt van de eeuw hebben gemaakt. Ja. En dat die kleine dan toch de dolk in je hart heeft gestoken.
1: Ik dacht, mijn moedersdag kan niet meer stuk. Dat was om 9:00 ochtends. En om 7:00 s'avonds kreeg ik echt het mes in mijn hart.
0: Het dramatische verhaal, zometeen in jouw favoriete ochtendshow. Ja.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: Dit is Joe 80s en 90s.
4: Sven en Anke.

0: Mama's en zonen, dat is voor de eeuwigheid, denk ik.
1: Ja, nee. Nee, niet voor de eeuwigheid. Ik dacht dat 's ochtends ook nog, toen ze daar met hun zelfgemaakt ontbijtje bij mij klaar stonden. Ik dacht, och, ik ben toch echt met mijn gat in de croissant met boter gevallen. Het waren er twee trouwens die ik moest opeten van hen. Maar ja, 's avonds is het allemaal verpest geraakt. Mijn zoon die moest weken in bad. Je moet eigenlijk altijd in de douche.
0: Je moest weken in bad.
1: Ja, maar die kinderen...
0: Een uurken is toch genoeg? Waarom weken?
1: Nee, maar jongens, toch.
0: Sorry, flauw
1: moest,
0: op.
1: Ja, maar die moet af en toe... Een kind van 6 moet af en toe eens echt weken. Ja. Ja, want die zijn altijd zo vuil. En met douchen gaat dat er niet allemaal af. Enfin, en normaal moet ik hem altijd assisteren. Moet ik hem helpen met zijn haar inzepen, haar afspoelen. Moet ik hem assisteren met een handdoek aangeven, want dan is het zo, hè, dan heeft hij zo schuim in zijn haar. Dus handdoek, handdoek, handdoek. En dan moet dat geven binnen de kortste keren. En dan moet ik hem uit het bad helpen en dan moet ik hem helpen afdrogen en zijn pyjama aandoen. Hij ging het allemaal zelf doen. Hij ging het allemaal zelf doen. En ik stond er zo'n beetje kijken van, mama Max, moet ik niet een beetje helpen? Want dit en dat. Hij zo, nee mama, vanaf nu doe ik alles zelf. En ik keek me heel streng aan. En ik zo, ma. En hij hield een pauze. En zei heel ernstig, beheerst, zelfbewust. Het kwam van diep. Het kwam ook van, je gaat mij niet meer op andere gedachten brengen, mama. Het is nu zo. Hij sprak de woorden uit. En ik moet er nog altijd van me komen. Ik moet zien dat ik nu niet begin te wenen. Hij sprak de woorden uit. Je kan nu stoppen met mama zijn.
0: Letterlijk is ik nu stoppen met mama zijn.
1: Je kan nu stoppen met mama zijn. Echt waar, ik ben er nog niet goed van.
0: Ik kwam echt uit een mondje van die 6-jarige.
1: Ja, en ik zei, nee, daar zal ik nooit mee stoppen, jongen. Nooit. Oh. Ik zeg, en ik heb hem opgepakt. Ik zei, zolang je nog zo licht bent, zolang je nog in de 20 kilo weegt, ga ik jou dragen en vastpakken. En ik wil voortaan toch terug alles doen in het bad. Ik zei, van daar gaan we niet mee beginnen met die onzin. Hè.
0: Je kan nu stoppen met mama zijn.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: opzomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische

0: Bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
0: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: And finally, Belgium.
1: België.
2: Fantastisch.
1: Dames en heren, de eerste keer in de geschiedenis, na 30 jaar, winnen wij tot zeker wel met de jongste deelnemster. Het Eurovisie Songfestival.
3: Zalig.
4: Ja, hey Luc Appermond, goedemorgen.
3: Dag Luc.
5: Goedemorgen. Ja,
4: wij hoorden jou en ja, het was de Luc zoals we jou altijd kennen. Het is niet dat je uit je dak ging of zo, hè?
3: Nee.
4: Ja, god. Wij winnen dan ook eens na 30 jaar.
5: Had ik dat gedaan, uit mijn dak gegaan, dan had ik mijn hoofd gestoten, want wij zaten in een kabineke met amper een dak boven ons hoofd. Dus het was niet veel om enthousiast op te veren, zoals voetbalcommentator dat wel durven doen. Maar natuurlijk was ik wel bijzonder enthousiast. Hè. Maar het overviel mij eigenlijk ook. Ja.
3: Maar het was ook een andere tijd. Hè. Ik kan me nu voorstellen als een commentator zegt: ah, het is gebeurd, ongelooflijk.
4: Ja,
3: en jij blijft de altijd keurige. Ja, jij was fantastisch. Deed je goed, deed je goed. Maar wat gebeurde eigenlijk? Was het al lang duidelijk? Want ik kan me dat niet meer herinneren. Kwamen de punten meteen vlot binnen voor België?
4: Ik was ook nog niet geboren, hè, Luc Appermond. Dat weet jij natuurlijk. Hè.
5: Ja,
4: dus,
5: dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Wat jij zegt, Anke. Nee, maar het was zo dat inderdaad punten werden gegeven door een vakjury op vrijdag tijdens een van de eerste generales en dan nog eens zaterdag namiddag. Dus al die juries wisten al eigenlijk wie ze zouden als favoriet aanduiden, tenzij er iets verschrikkelijks gebeurde op het podium, vals zingen of de act niet kennen of zoiets. Dat zou dan natuurlijk wel die, maar eigenlijk stond dat toch al vast op vrijdagavond en zeker op zaterdagmiddag.
3: Jawel, dus jij wist het toen al toen je hokje inging?
5: Ja, weten. En ja, ik bedoel, ik werd wel attent gemaakt door de grote baas van het IBU toen, die naar mijn kabinetje kwam, boven. En die zei, cette année, si la Belgique a beaucoup de chance de gagner. Dit jaar heeft België veel kans om te winnen. Ik denk, maar waarom zegt die man dat nu? Want die had dat nog nooit gedaan.
3: Dus die wist het.
5: Ja, eigenlijk een beetje wel. Maar dat was meer bedoeld opdat ik alert zou zijn dat ik nog een interview kon afnemen na haar overwinning. Want dat mocht dan de commentator van het land doen, zodat ze dan nog in het late journaal een interview konden laten zien van de winnares van het land. En dan mocht die commentator naar beneden spurten en proberen nog een zinnig interview af te nemen. En dat is gelukt bij Sandra.
3: En jij zei ook jongste deelnemer. Wist jij toen dat ze maar 13 was of dacht je 15, 16?
5: Nee, ons werd verteld, ons werd verteld 15. Want ik zat naast haar in de bus als wij naar de hall reden. En ik kende de mama en de papa. En ik heb dan nog doorgevraagd. Maar ze had echt wel maturiteit voor een meisje van 15. Daar kon ze echt voor doorgaan. Maar achteraf bleek dat ze 13 was. Ja, dat was voor ons ook even shocking.
4: Ja, weet je nog dat interview dat je had met haar achteraf? Hoe reageerde ze? Of wat zei jij? Wat is jou daar nog van bijgebleven?
5: Nee, ik weet dat ik haar toen gevraagd heb, had je dit verwacht? Uiteraard niet. Ik zeg, begrijp je dat heel België nu fier is op jou? Ja, dat had ze ook niet verwacht. Je moet niet vergeten, dat meisje kwam als 13-jarige in een volwassen wereld terecht. Haar componist, haar manager, Adria, ja, die omringde haar. Ja, die heeft eigenlijk haar hele jeugd een beetje moeten laten passeren. En op zo'n moment, als je haar dan interviewt, ja, dat doe je dan alsof het een volwassen iemand is, maar eigenlijk was dat een meisje van 13, hè.
4: Nou ja, eigenlijk had je willen vragen van wat is je favoriete ijsmaak of zo. En,
5: ja, eigenlijk wel. Of slaap je nog met je beertje of je popje. Zoiets. Maar ja, Sven zei het heel goed. Het waren andere tijden.
4: Andere tijden.
3: Ja. Zeg Luc, volg je het nog altijd actief? Want je hebt het ook jaren gepresenteerd op de voorrondes en zo.
5: Ik volg het als ik thuis ben. Maar om nu te zeggen dat ik ervoor blijf. Kijk, ik kom uit een tijd dat liedjes nog echt inhoud hadden. En dat die werkelijk een heel groot hitgevoeligheid hadden. En die blijven na al die jaren, ik denk aan Irish 2, ik denk aan Cliff Richard met Congratulations. Dat zijn hits die nog altijd gedraaid worden. Maar als je mij vraagt, noem mij eens echte wereldhits op van de laatste 10 jaar. Ik moet jou het antwoord schuldig blijven. Ja.
4: Lordi en Hartrock, Halleluja.
5: Ja, Halleluja, nou ja. Maar als ik je vraag, wie zijn de winnaars van vorig jaar of 2 of 3 jaar geleden? Ja, ik denk niet dat.
4: We snappen het. Maar we moeten eerlijk zijn, Sven en ik, wij zijn zelfs niet mee met de onze eigen inzending van dit jaar. Heb jij die al gehoord, Luc?
5: Ik heb ze gehoord. En ik heb een flash gezien van de act, heel speciaal. Ja, kijk, het is eigenlijk meer een visueel spektakel dan dat het een muzikaal spektakel is.
3: Zeg jullie dat je het geen goed liedje vindt? Zeg jullie dat je het geen goed liedje
5: vindt? Jawel, ik vind het liedje niet slecht. En zeker in dit tijdsbestek. Maar ik zou zo graag terug naar een festival gaan waar het echt gaat om de zanger, de zangeres, de groep en de song.
3: Ja.
5: En het visuele aspect is dan natuurlijk wel, het is televisie, dus we kijken, we moeten ook iets zien. Maar dat is een ander gegeven. Ik zou die twee uit elkaar willen halen. Dat er ooit twee aparte programma's komen, echt voor de meest effectvolle show. En maar de andere kant nog eens een zanger, een zangeres met een band, met een orkest, met een dirigent. Ja,
4: dat. Je gaat dat nooit meer meemaken, hè? Wij ook niet. Ik denk dat je de tijd niet meer kunt terugdraaien. Dat gaat altijd meer en meer spektakel voor het oog moeten zijn.
3: En daar ben ik het nu niet mee eens, want je hebt zo soms nu artiesten van tegenwoordig die ook weer wel zelfs in een AFAS-dome met een soort van big band komen zitten.
4: Ja.
3: En die daar dan toch ook wel weer iets van maken. Maar goed, uit die discussie gaan we niet voeren. We gaan er samen nog eens naar luisteren voor de andere luisteraars. Die Dancing on the Ice van Escila. Dan spreek ik dat goed uit.
4: Ja, maar we zijn echt...
3: Ja, ik denk het wel.
4: Wij voor de radio of... Dat liedje is al zo lang uit, maar zo weinig ben ik er mee bezig dit jaar.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promos. Expert Gino van Ossel.
7: In principe liggen die prijzen vast. En het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
6: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
8: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
6: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte, dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
9: De politie is nog vol bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat allicht ook haar dood is geworden.
6: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidramaserie. Het won ook de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Het weer met Frank.
1: Ja, Frank, het gaat alleen publiek zijn voor Sven en ik, want Sven heeft die mensen allemaal weggejaagd daarnet. Het gezegd van skip het weerbericht maar, want het gaat geen vette zijn. Dus het is alleen voor ons dat je het gaat moeten vertellen.
2: Dus is maar eerlijk.
1: We komen van heel veel en we krijgen nu heel weinig van jou, hè, Frank.
3: Toch wel een pak minder, hè. Ja. En nu, het voordeel of het positief aan het verhaal is wel dat die regenzone die is aan het wegtrekken richting het oosten. Hè. Dus het westen en toch ook al delen van het centrum van het land. Daar is het al droog geworden en stilaan gaan we ook wel wat zon krijgen. Het laatste natuurlijk ook in het oosten van het land. Hè. Dus daar gaat het ook uiteindelijk helemaal droog worden, zelfs in de Ardennen. En dan krijgen we dus een droger intermezzo. Maar het is wel zo dat vanaf het noordwesten ook nog regenzone onze richting uitkomt. Nu, dat is een smalle band. Dus dat geeft dan tijdelijk opnieuw wat regen. En die gaat dan dus opnieuw eerst het westen aandoen en dan later ook het oosten van het land. Dus een beetje wisselvallig weer. En ja, wat vooral opvalt, en dat is natuurlijk niet leuk. Hè. Het is 11 mei. We halen maar een graad of 12 maximaal nu. Misschien heeft dat wel te maken met de ijsheiligen. Want het is de eerste ijsheilige
2: Och,
3: vandaag.
2: Ja, die ook nog. Een rotzakker.
3: Dus die heeft waarschijnlijk gezegd van hey, dat kan hier niet kloppen, 20 graden. We gaan dat eventjes naar beneden.
2: Maar ja, oké, als je op deze manier werkt, kan ik er wel mee leven. Dat betekent dus 12 graden op 11 mei. Dat betekent tegen het einde van de maand los de 30 graden in, Frank. Dus dat is wel
3: na de ijsheiligen zeggen ze dat het in principe nooit meer vriest aan de grond. Wel... Ja, dat moet ik misschien ook nog vermelden voor komende nacht. Hè. Gaan we richting 3-4 graden. Misschien in Kempen is dat zelfs maar een graad of 2. Dat wil wel zeggen dat het misschien lichtjes kan vriezen aan de grond. En dat vooral aan het eind van de nachten is dat mogelijk. En in Hogevenen bijvoorbeeld, dat is wel smeltende sneeuw zelfs mogelijk. Rond het vriespunt, ja. Er zijn nog wat buitjes actief voor komende nacht. En als er zo eentje passeert in Hogevenen, gaat dat smeltende sneeuw zijn. Dus toch wel koud natuurlijk. Hè. Maar enfin, we gaan ervan uit dat het zeker na volgende week, of tenminste na deze week, dat het allemaal beter wordt.
2: Oké, morgen.
3: Ja, morgen koud opnieuw, hè, 13, 14 graden maximaal. We gaan wel meestal droog starten. Dat ene buitje is altijd wel mogelijk natuurlijk. Met hier en daar ook zonnige periode. En de loop van de dag gaat de bewolking wat toenemen. Misschien ook dan nog een buitje. Maar enfin, toch lange droge momenten wat morgen betreft. Woensdag. En dan neem ik ook toch maar eventjes direct donderdag en vrijdag erbij. Want dat is ongeveer hetzelfde scenario wat we gaan krijgen. Hè. Dat wil zeggen in de loop van de dag wordt het onstabiel, krijg je de buien, kunnen felle buien, zoals het met een donderslag zijn. Ja, die temperaturen willen nog altijd niet mee. Hè. Zolang dat die wind indirect weliswaar uit het noordwesten komt, wordt het niet warm. Hè. Dus woensdag is het 14. Op donderdag, hemelvaartsdag zelf, amper 12 graden maximaal heb ik hier staan. En vrijdag zal dat dan ongeveer 13 graden zijn.
1: Zeg maar ja, het is het communiefestijn weekend, hè? Ik bedoel...
3: Ik weet het.
1: Ja, heel veel mensen sturen het. En ja, dat is dan, je zei woensdag, donderdag, vrijdag, kan ik samenvatten. Is er dan beterschap op zaterdag ook voor de trouwers?
3: Ja, wel. Goh, ik hoop het van wel. Het is natuurlijk lange termijn, maar het scenario is wel dat de meesten eraan vanuit gaan dat het wat droger gaat zijn. Hè. Dus zaterdag en zondag, zelfs met een zonnige start. Maar in de loop van de dag weet je die typische stapel ook natuurlijk. En op zaterdag kan er misschien nog eentje tot een bui komen. Uitgroeien tenminste. En zondag zou het dan helemaal droog zijn. En het wordt dan ook wel weer wat normaler. Hè. Zo zou ik het willen omschrijven. Zaterdag 15 en zondag misschien dan 18 graden. Dus dat is het enige positieve.
2: Oké, Frank, maar we hebben dan wel afgesproken na deze ijsheilige dan de vanille-ijsheiligen en de aardbei-ijs en chocolade-ijsheiligen.
4: Ja, sorry, want het is genoeg geweest. Dat is voor volgende week.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
11: Open op Hemelvaart.
12: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Dit is Joe.
14: Joe 80s
13: en 90s.

0: vrijdagochtend belden we nog met Average Rob. Zijn frituur La Patate ging open in Antwerpen. En hebben ze van het laatste nieuws het lumineuze idee gehad om gediplomeerd azijnpisser Luc Bellens er nog eens op af te sturen. Ja, ik moet die man niet, hij weet het ook, hoor. Het is wederzijds, denk ik. Sorry, maar als hij ergens naar een restaurant gaat, dan zit hij dat altijd zo af te breken op een hele lelijke manier. Je zult maar eens een mindere dag hebben. Hij komt er dan even doorwaaien. Maar ik heb wel al gemerkt, als het restaurants van bekende Vlamingen zijn, dan is hem altijd milder.
1: Is het zo?
0: Ja, dan is hem altijd wat milder.
1: Ja, ja, want ja, ik zie hier de punten van La Patat.
0: Ja, nu is het goed. Maar oké.
1: Ho, jongen. Ja, ja. Ja, ja. Zal ik er eens even doorgaan?
0: Ja, doe maar, doe maar.
1: Hey, een grote friet. En eigenlijk, ja, een frituur is frietjes all that matters. 10 op 10.
0: Ja, dat is goed,
1: dat is toch een punt dat Luc Bellens zelf geeft, hè. Hij zegt van ja, het zijn gewoon perfect. Ze zijn echt perfect. Zelfs als ze koud zijn, als ze lauwer geworden zijn, zijn ze nog krokant.
0: Amai, dat is goed.
1: Hij beveelt ook de puntzak met saus en snack aan. Dus hij zegt van, het is heel makkelijk on the go om iets mee te nemen. Okay, en het blijft heel lekker. Hij is ook lyrisch over de sauzen. Die zitten allemaal in grote potten, maar het zijn de goede potten. Het is kwaliteitsvol. Okay. Alleen de truffelmayonaise vond hem niks. Okay, dat was chemische brood.
0: Ah, truffelmayonaise is altijd moeilijk.
1: Oh, hij zegt, de verse tartaar is heerlijk.
0: Okay.
1: Hele goede mayonaise. Stoofvlees krijgt 10 op 10.
0: Mooi.
1: Ook zelden 10 op 10.
0: Amai,
1: hè?
0: Is die omgekocht of wat?
1: Hij zegt ja, er zit een zoete toets in, maar het is geen suikerpot. De biersmaak is aanwezig, maar overheerst niet. Perfect. Hij begint een beetje kritisch te worden bij de vol-au-vent. En dat is eigenlijk het paradepaardje altijd van Average Rob.
0: Dat is een tattoo zelfs van vol-au-vent.
1: Dat is een lievelingseten. Dat is een lang leven eigenlijk, vol-au-vent.
0: Dat is niet zo goed.
1: 7 op 10.
0: Oh,
1: ja, hij zegt de binding van de saus is goed. Er zit verrassend veel kip in. Die is boterzacht. Alleen champignons zijn er amper te bespeuren.
0: Ah.
1: En geen enkel balken.
0: Geen enkel bal. Ja, dat is wel een probleem eigenlijk.
1: Ja.
0: En bij een echte vol van, nee, nu bij Conozen dan, maar bij een echte vol van moet er ook een beetje mousseline saus bij en garnaaltjes, hè?
1: Ja, garnalen vind ik helemaal stom.
0: De frituur is dat, jawel, dat hoor, bij een echte vol. Maar de frituur niet, daar ben ik
1: het mee eens. Ja. Nee. Maar inderdaad, dat krijgt dan nog 7 op 10, terwijl ergens anders sowieso maximaal een 6 zou krijgen.
0: Ah, ja, dat denk ik ook, ja.
1: Of een 5. Enfin, currywurst speciaal had ietsje beter in het vet moeten, wat langer in het vet moeten blijven liggen, de currywurst.
0: Niet krokant genoeg of
1: niet krokant genoeg.
0: Okay.
1: Ja, en wat je er niet moet pakken, er is maar één ding waar hij kritisch voor is, en dat is voor de Biggie Burger.
0: Ja, maar dat heb ik toevallig gelezen. Daar zegt hij, dat het probleem is dat de fabrikant daar geen vrijheid geeft. Die zegt, er moet zoveel van die saus, zoveel van de augurk, en hij zegt, ja, dan blijft dat een platte boel. Dat had ik ook gelezen.
1: Ja, maar dat snap ik wel. Een Biggie Burger moet wel altijd op dezelfde manier. Een Biggie Burger is een Biggie Burger, en meestal is het dan altijd goed.
0: Vind je dat lekker, ja? Biggie Burger?
1: Tom bestelt het elke vrijdag.
0: Ja,
1: man, elke vrijdag. Ik niet. Ik ben echt zo van de snacks. Maar, moraal van het verhaal. Ik heb nu vooral heel veel zin in die fritten van Average Rob.
0: Ja.
1: Heel veel.
0: En Luc Bellens was dus eigenlijk, als ik het zo zie met zijn punten, in een positieve dag voor een keer.
1: Zeg maar dan.
0: Ja.
1: Als kreeg hij het hele leger fans van Average Rob achter zich aan.
0: Je zult maar een keer een brasserie op de dijk hebben in Blankenbergen waar hij eens langskomt en in een slechte bui.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Avicii, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow! Dit is Joe 80s and 90s.

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
7: In principe liggen die prijzen vast. En het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
6: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
8: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
6: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
5: Dit is Joe.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Ik geef toch maar een XL.
13: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
15: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
14: Met een wel heel bijzondere bagage.
15: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
14: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
15: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
14: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
15: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
16: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
17: Het is Toyota.
16: Info en voorwaarden op toyota.be.
18: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
19: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
20: Chin chin.
19: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
20: Knalprijs.
19: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
22: Dit is... Joe.

0: kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespol.
5: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze huurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
4: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt die mensen niet naar een andere job, wat in de privé wel gebeurt. Maar daardoor zitten bijna 87.000 mensen vast in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen. HLN-journaliste Fleur Mees.
6: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten. Maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
4: 1 op de 5 ambtenaren met zo'n ziektepensioen is jonger dan 50. Vanaf 1 juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering zoals in de privé, zodat ze weer kunnen werken. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en ook de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige lichtgewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
4: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden als ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaal krachtig zijn voor deze woning.
3: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
11: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
13: Win for life.
14: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
15: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
16: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
18: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
18: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
18: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
20: Joe

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar €5.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag. In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
14: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
13: Het kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
15: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. Een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otte. Natalia gaat zingen.
13: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
16: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
13: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
12: Dit is Joe

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: This is
8: Joe 80s and 90s.

0: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, Marieke wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
7: Joe, 80s en 90s.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: Momenteel is het een naburige zone politie Minos die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
3: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens en Ingeborg.
5: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
6: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
3: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
7: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
3: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
2: Dit is Joe 80s.

0: plek waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Cristiano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

90s, Joe 80s and 90s.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was ook even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Journalist Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
8: Als je prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
7: Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar, politiek journaliste Hannelore Simoens.
9: Die ziekenfondsen spartelen, want er was de N-VA en de MR die die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister Frank van den Broek, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
7: In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag. Maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
6: Dit is Joe.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Hemelvaart.
15: Dovi keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
17: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
16: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Knaldi.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
8: Een goedemiddag. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
9: Er is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein. Geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
8: Voor de kleuters is opvang voorzien. Een record aantal dossiers bij de Ombudsfin, dat is de ombudsdienst van de financiële sector. Vorig jaar ging het om meer dan 2400 dossiers, dat is 10% meer dan het jaar ervoor. In totaal werden bijna 8700 aanvragen ingediend, dat blijkt uit het jaarverslag. De meeste dossiers gaan over fraude. Opvallend is ook de stijging over frauduleuze kredieten. Fraudeurs sluiten dan een lening af op de naam van het slachtoffer om zo online te kopen. En in Lyon in Frankrijk zijn 3 mensen omgekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw. 14 anderen raakten gewond. Zij hadden te veel rook ingeademd. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting. Wellicht gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien. Ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er wel beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL.
7: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Ponyplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Ponyplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
3: Daar gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zijn collega's, het zijn leerlingen, het zijn ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
2: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
4: Ze hebben een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
2: Voor de kleuters is opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis, Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
1: Dit is Joe

0: vroeguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie avond. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
4: Daar gaan we bijvoorbeeld ook van leraars hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zijn collega's, het zijn leerlingen, het zijn ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
3: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
5: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
3: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is de nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Dit is Joe.

0: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart. Dovi
3: keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus,
7: stap met mijn korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Casino. Taco's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Joe 80s and 90s.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto5. Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai. Ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Hey, hey. Emily van Prek en Tekmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tekwinkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goeie avond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
6: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts en ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
5: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
7: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
5: Dujardin gebruikt onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Morgen is het weer Gekke Dinsdag bij Domino's Pizza. Dus plan je week slim, want op Gekke Dinsdag en Gekke Zaterdag haal je jouw favoriete pizza al af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Joe, 80's en 90's.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
4: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken. Dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
3: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. In Gent woedt een zware brand in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Dat was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de bluswerken. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
3: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
1: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Joe 80's.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Twee mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
2: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
1: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hanta-virus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het USA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
3: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan ze naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
1: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
4: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
1: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sportrolduivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Als je toch naar Brussel moet, ga je best met de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een recordaantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham is een 24-urenstaking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hantavirus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
0: Dit is Joe 80s.